0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorle.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.
2: En we gaan!

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they...
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Ja, of het ook inderdaad een lovely day wordt, wordt nog even afwachten natuurlijk vandaag. Hè. Goedemorgen, het is maandag. Sowieso weer werken. Het is de eerste werkdag weer van deze week. Dus dat betekent dat we weer share in the gang moeten, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze maandag, 27 juni. Ja, de explosieve opruimingsdienst, de EOD, die waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die nu bloot komen te liggen. Omdat de rivieren in lage waterstanden zitten. Het probleem is niet alleen dat de granaten gemakkelijk kunnen ontbranden. Maar ook dat het daarna alsnog een springlading tot ontploffing kan komen. Ja, het advies van de EOD is, als je een stuk munitie tegenkomt, niet aanraken, de politie bellen en wegwezen. Zo zegt de woordvoerder van Defensie. En de politie die zegt een onderzoek te doen en haalt dan zo nodig de EOD erbij, hè. Ja, ja, in Doornenburg, bijvoorbeeld bij Nijmegen, gebeurde er niks. Het bleek achteraf een gewone mortiergranaat te zijn. Ja, ik vind hem toch een wat. Ja, de andere granaat die bleek fosfor te bevatten. Dat begon eerst te roken en ontbrandde toen er door de aanraking met het karretje zuurstof bij kwam. Ja. Ja, de vissers die belden 112. De gealarmeerde brandweer die heeft toen de EOD ingeschakeld en die maakte de granaat weer onschadelijk. Ja, de springlading van de granaat is dus dit keer niet tot ontploffing gekomen. Maar het had wel kunnen gebeuren natuurlijk, hè. Ja, ja, er liggen heel veel granaten, hè. Heel veel munitie liggen er in de rivieren. Omdat het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen het klaar was, toen hebben heel veel militairen, heel veel infanterieën en zo, die hebben hun handgranaten en geweren en van alles, hebben ze gewoon de rivier ingegooid, want die hadden ze toch niet meer nodig. Ja, en ja, nu 80 jaar na dato komen die dingen natuurlijk weer bovendrijven, hè? Ja. Goed, nou, dat is in elk geval even oppassen geblazen als je zoiets ziet, hè. Ja, vooral mensen met zo'n magneetvisapparaat, hè. Die doen dat ook nog wel, hè. Die gaan dan magneetvissen. En die halen dan heel vaak nog een granaat naar boven of zo. Of een geweer, of een pistool, of kogels, heel vaak. Die dan in zo'n rivier liggen, hè. Ja. Dus dat is ook erg gevaarlijk natuurlijk, hè. Als zoiets gevonden wordt, gelijk de EOD bellen, of althans de politie. En die schakelt dan de EOD weer in, hè. Ja. Goed, het is vandaag maandag. Ik zei het al, het begin van de werkdag. Dat betekent dat we weer Schengen erheen gaan. We hebben weer veel te doen, de dagtopper. Het laatste nieuws, verkeersinformatie. En natuurlijk gaan we even kijken wat het weer wordt vandaag. En ja, die ziet er vooralsnog wel redelijk uit. Dus blijf luisteren.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: Nou, dat was toen het liedje van Telly Savalas, hè? Kojak, die het liedje zong. En Ruud heeft het al een keer over gedaan, een tijdje geleden, met Some Broken Hearts and Never Meant. Ik draaide hem gisteren ook al, maar toen voor een heel klein gedeelte. Want toen kwam het nieuws eraan en toen heb ik het niet meer gered, hè? Nee. Dus hierbij nog een keer Ruud met Some Broken Hearts and Never Meant. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. De zeven heiligen staan op de kalender. Ze worden de zeven slapers genoemd. Het zijn de lotsheiligen. Ja, als het regent op de heilige zeven slapen, regent het tot zeven dagen later. Kan trouwens nog erger. Na de zeven slapers richten zich zeven dagen en zeven weken. Ja, dat is minder natuurlijk. Dus vandaag even het weer in de gaten houden. Ja, vandaag ook schilder Vincent van Gogh. Die schiet zichzelf in de borst met een revolver in 1890. Twee dagen later gaat hij eraan dood en overlijdt hij aan zijn verwondingen. En op deze dag in 1909, Orville White, een van de bekende vliegenierboers, die breekt het duurrecord vliegen. Hij houdt zijn vliegmachine 1 uur, 12 minuten en 40 seconden in de lucht. Aan het einde van de vlucht was hij zo moe dat hij zijn vliegtuig liet neerstorten. Hij en een passagier die naast hem zaten kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Ja, en tot besluit in 1921... de Canadees Frederick Banting en de Amerikaan Charles Best, die slagen er als eerste in het hormoon insuline te isoleren. Nou ja, insuline is het hormoon dat de suikerhuishouding in het bloed regelt. Ja, wie te weinig insuline heeft, die leidt aan diabetes. Te veel of te weinig suiker in het bloed kan gevaarlijk zijn. En onder andere ook zorgen dat je blind wordt bijvoorbeeld, hè? Of dat bepaalde lichaamsdelen afsterven, zoals bijvoorbeeld tenen of voeten of benen. He, erg gevaarlijk in elk geval. Maar in 1921 wordt dus het hormoon insuline geïsoleerd. Dat is het begin van dit medicijn wat door heel veel mensen vandaag de dag gebruikt wordt. Hè? Ja. Ja, vandaag begint het met wolkenvelden. Plaatselijk komt het ook wat tot regen. In de middag, vanmiddag, dan trekken de buien weg. En gaat de zon ook doorbreken vanuit het westen. Er is een matige westenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Noord-Holland en 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Groot gedeelte van Brabant en Limburg. En vanavond dan is het ook nog een tijdje zonnig. En blijft het over het algemeen droog. Maar er kan wel in de nacht een spatje regen vallen.
1: Back to the 80s.

De dagtopper voor vandaag. Wiggle, ziggle, boogie, woogie. Ja, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, de benzine gaat omlaag, want de olieprijzen die dalen. Daar kon je denken, zou het inderdaad zo zijn. Ja, de benzineprijs zal nog eventjes hoog blijven natuurlijk. Maar de olieprijzen zijn wel omlaag gegaan. Die dalen namelijk vandaag flink, omdat de VS afgelopen weekend de luchtaanvallen op Iran hebben gepauzeerd. Ja, Brentolie, de belangrijkste indicator voor olie uit het Midden-Oosten, die daalde al met 6% rond de $91. Dat is €80 per vat. En vorige week kwam de prijs van Brentolie kort boven de $100, oftewel €88 per vat. Ja, nou ja, verder nog nieuws uit Iran, want ze zeggen namelijk vergeldingsaanvallen in het Midden-Oosten te staken. Iran die zegt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de VS troepen heeft gelegerd. De aanleiding is dat de VS sinds vrijdag, na ongeveer 2 weken, het bombarderen van Iran heeft gestaakt. En ja, dat heeft dus gunstige ontwikkelingen, want dat betekent dus dat de benzine waarschijnlijk over een paar weken ook weer iets omlaag gaat. Ja, het zal nooit meer op de oude stand komen natuurlijk, hè. Nee, dat blijft natuurlijk altijd weer hoger als wat het eerst was, hè, wat we gewend waren toen. Daar zal het nooit naar terug gaan, maar het gaat wel iets omlaag, hè. Ja. Ja, er is in Sappemeer in Groningen afgelopen zondag een aardbeving geweest. De beving had een magnitude van 1,6, wat op de 3 kilometer diepte gemeten is, zo meldt het KNMI. Ja, de reden van deze aardbeving, dat is natuurlijk omdat er natuurlijk geboord is in de buurt. Ja, het gaat om een geïnduceerde aardbeving. Dat houdt in dat de beving werd veroorzaakt door menselijk handelen. Ja, gewoon door gaswinning. Het aantal aardbevingen is wel aan het afnemen sinds de gaswinning in 2024 al gestopt is in Groningen. Op het Groningenveld. Maar de kans blijft bestaan. Zo was er in 2025 bij het Groningse Zeerijp ook een beving op 14 november met een magnitude van 3,4. En dat was de op 2 na zwaarste aardbeving in het Groningenveld. Ja, je zal er maar in de buurt wonen, hè. Ja, men boort niet meer naar gas, maar zo zie je maar, er zijn nog wel aardbevingen. Nog even wat files. De A1 Amersfoort, Amsterdam, daar is het druk. De A9 Amstelveen, Alkmaar, daar is het ook aansluiten geblazen. De A16, de A17, de A20, Hoek van Holland, Gouda. Bij Terbrechtseplein, daar staat het dicht. En ook Utrecht-Breda, bij Everdingen. Het knooppunt Gorkum, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat is pas op 3 augustus afgelopen. Sassenheim-Velzen, even uit de buurt. Daar is het ook oppassen, bij IJmuiden vooral. Richting Beverwijk, Dordrecht-Papendrecht, daar is het druk op de weg. De N50, daar is het ook aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. Vooral richting Emmeloord. Daar is namelijk de verbindingsweg dicht. Hè? Dus dat zijn de files en de vertragingen op de wegen. En ook bij de Ring Antwerpen is het druk, krijg ik net door. Dit is Diana Olierook. Ja, zo heet ze. Kan het ook niet helpen. Mooie achternaam. In het licht.

Ja, laid back. Ja, laid back is letterlijk achteroverleunen. Maar het is vooral een vibe. Ja, laid back is chill, relaxed, nergens stress over hebben. Dat is wat laid back is. En laid back was ook het liedje, hè? Met Sunshine Reggae. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het zeg maar een speciale dag om aandacht te vragen voor hoofd- en halskanker. Dat is een verzamelnaam voor strottenhoofdkanker, keelholtekanker, mondholtekanker en speekselklierkanker. Kanker in de lymfeklieren in de hals, lipkanker, neus, holtekanker, huidkanker. Aan het ooglid onder andere, neus, oorschelp. Ja, het is allemaal niet zo vrolijk wat ik nou vertel. Maar goed, wordt vandaag wel aandacht aan geschonken. Het is namelijk vandaag internationaal de speciale wereldhoofd- en halskankerdag. Om aandacht te vragen voor deze verschrikkelijke ziekte. Ja, 27 juli is dus uitgeroepen tot de World Head and Neck Cancer Day. Ja, en men is nog steeds bezig om medicijnen te vinden voor diverse soorten kankersoorten die ik dus net allemaal heb genoemd, hè. Ja, er zijn heel veel kankersoorten. En ja, je hoort het ook her en der, hè. Het lijkt alsof er niks anders meer is waar je aan doodgaat. Het is alleen maar kanker, kanker en nog eens kanker. Ja, vandaag dus in elk geval wel aandacht voor deze ziekte. Ja, in Nederland worden jaarlijks ongeveer 3000 mensen getroffen door hoofd- en halskanker. Ja, het treft meer mannen dan vrouwen. Het komt vooral voor bij ouderen in de leeftijdscategorie tussen de 60 en de 80 jaar. Ja, kanker in het hoofd-halsgebied tast belangrijke functies aan, zoals drinken, eten, ademhalen en ook spreken. Ja, hoofd- en halskanker is een verzamelnaam dus voor een grote reeks aantal kankersoorten, hè? Ja, vandaag dus aandacht voor deze verschrikkelijke ziekte.

Net op de valreep van 2000 maakte Boyzone in 1999 I Love The Way You Love Me. Ja, we waren toen wezenloos populair. Alle dames die gingen er naartoe. Ook heren te zaakjes, hè. Ja, The Love The Way You Love Me hoorde je van Boyzone voorbij komen. Ja, morgen dan is bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking gepland om steun te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd verlicht in regenboogkleuren. Dat gebeurde gisteravond. De regenboogvlag is het symbool van de LHBTI-gemeenschap en staat voor diversiteit en tolerantie. Ja, de kleuren werden vanaf zonsondergang op het beroemde monument in de Duitse hoofdstad geprojecteerd. Ja, bij de aanslag reed een bestelbus in op deelnemers van de Pride vlakbij de Potsdamer Platz. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ja, de 21-jarige vermoedelijke dader werd gisteravond doodgeschoten toen hij met een steekwapen op agenten afrende. Ja, er was bijna een dag na hem gezocht. Hè. Verschrikkelijke ramp daar in Berlijn. Hè. En dat wordt dus morgen herdacht in Amsterdam en in Berlijn. Hè. Hier is Doe Maar, nachtzuster.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

dat de angst van de jongens? Wie doet jou nog wat? Hey kleine tornado, ik was bijna vergeten. Nou, razen, kom je vanavond weer eten?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.
2: What up?

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: evenement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug naar jou.

0: zomer op de gaten. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

just friends waiting to meet.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet minder... ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo. Ik, even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
2: Oh. Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, ja. Dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: Van iets van doorgaan, maar ook iets van gospel.
2: Yes,
0: dat wij
2: een
0: licht tegengeluid maken.
2: Vredige licht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietje score.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè? Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast. Hè.
1: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van. En ook bij vrouwen overigens, van. Ik hoor thuis te zijn. Voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
1: Nee? Nee. Nou ja, wel goed. Wij hebben het toen destijds ook. Of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
1: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon. Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
1: Maar die was er wel blij mee. Dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
1: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
1: Dus dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.
2: You there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziekjes, want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen, daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Daar ligt toch wel een stukje uit elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in een tel gebeurd zijn.
2: Wen overgang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. PSNT en When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: De, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die door een hoppertje met springen. Jazz, alles. Alles zit hierin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een sorry, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry. Even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, die heeft deze.
0: Zullen we dan van deze week naar volgende week
2: zetten? Goed. Ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer, volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover. Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
0: Ja, met de
1: cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar en ja, wel mooi. Ik neem je mee naar zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat is natuurlijk. Dus
1: inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt Ronel nog op achter de kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: We zitten 12 uur op de terrasbaan.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee,
2: ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja, nou oké, okay. Galil zullen we het maar zeggen. Ja. Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galil die komt uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus ik wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek, humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar. Onthoud je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hé, en de volgende, Ezra. Dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective. Vorige week heb ik hem ook gedraaid door een nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje,
0: dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: En dan ben je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, valt me wel de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, nou,
0: echt, Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: Theo?
1: Bovenal.
0: Binnenkort, ik weet het niet in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
1: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
0: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee.
1: Nou, jawel,
0: nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen.
1: Maar ah, niet uit. Kijk.
0: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat die gesneuvelde... Hè,
1: de haan van de ziel.
0: En dit is een nummer, Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
1: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
0: Zoon, hè?
1: Ja.
0: De zoon, hè? Hij is de zoon van
1: Greg.
0: Greg Elman. Ja, ja, klopt helemaal.
1: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
0: dat
1: horen.
0: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
1: Devin Elman.
2: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vader Lief, denk ik.
1: Zou zomaar kunnen.

0: zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort. Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad. Nooit
1: ergens hoort. Ja, hier. Ja. Hier hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om, om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dan scheelt nog goed dat jij het niet hoeft te vullen.
0: De jurk.
2: Wij zouden er wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, okay, het.
0: Ja. Oh. Right. Zo.
1: Het weekend kan beginnen.
0: Dan ga ik jouw microfoon nog opzetten.
2: Het is al voorbij de weekend.
1: Ja, dan ga je weer beginnen.
0: Dan ga ik het tweede deel die microfoon van jou nog opschuiven, of niet?

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maarten.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer,
2: toeval
0: laatste
2: op straat niet. Toeval op straat
0: nee,
2: niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik niet van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat hij van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is een cover.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft zwaar leven gehad. zal hij het nog gemaakt hebben? Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want hij heeft zijn sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat het gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dus dat is vrij lang. Maar, dus de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
0: Denk het wel. Dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
0: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
0: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, American Mile.
0: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Heel recent. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Het is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
2: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco, die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon lekker. Huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hé, hey, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Jawel, deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War. Ja.
3: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit,
3: dit is... Easing In. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samenstellen en iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet
2: Lex,
0: de broer. Nee, het is
2: Harding.
0: Niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter?
2: Zeker.
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
1: Hey, okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja.
3: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja, ik ken Jeff Healey. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Staat je en zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan. Hè?
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder Steph bijvoorbeld. Mirage. Maar ja, goed,
0: daar wordt
1: nou weer over gesproken of je wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van... Hé, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van... Ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
1: Het is officieel... origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
1: Zijnde...
0: Nergens.
3: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
1: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in een cover.
1: Ja, goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hé, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei je, uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon een studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier
2: yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Afire. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: En zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik de blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth and Afire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, okay. Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En mijn Bonnie over de Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing had een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid
0: Gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: En goede avond, dames en heren, jongens en meisjes.
1: Also, Herr Brepoel.
2: Ja.
1: Jetzt geht's los.
0: Zeker wel. Ja, we zitten toch in aantocht richting carnaval. En dan kunnen wij het niet laten om...
1: Ja.
0: Een feestelijk tintje aan ons programma te geven. Hè?
1: Baba, daar hou ik niet van hoor, van feest.
0: Dus dan gaan we kijken, kunnen we psychedelische muziek vinden die ook wel iets wat feestelijk is? Ja, dan gaan we toch wel vrij snel weg bij de psychedelica, maar we gaan ons best doen. Genoeg gitaarwerk vandaag in ieder geval weer.
1: Weet je dat jij een beetje heel erg flats en hard klinkt?
0: Oh.
3: Ja, zo te schreeuwen.
1: Alsof jij op mijn schoot zit, Steven. Of is dat gewoon de winst van de gedachte?
0: Ik heb mezelf wat zachter gezet. Zo beter?
1: Nee, maar nou, ook je weer te, nou is het weer te ver weg.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ik zit gewoon weer, ik begin meteen weer te zeuren.
0: We hebben in de studio natuurlijk Dirk, want die hoor je al mopperen. Hoi Dirk.
1: Ja?
0: En Floris.
4: Ja, goedenavond.
0: Oh.
1: Ja, je moet wel in de microfoon praten. En hij staat misschien niet aan.
0: Ja?
1: Er wel aan?
0: Nog eens? Ja.
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond Floris, welkom in de studio. En Diem?
5: Yes, goedenavond.
0: Ja, en met Diem erbij hebben we CY Draai in principe compleet.
1: Hey, wat ben je nou allemaal doen, Robben?
4: Oké.
1: Je voelt je zeker Mr. Motorhead met die...
4: Jazeker.
1: Hij stond net zo omhoog, zo. Dan moet je zo onderhangen onder die microfoon.
0: Oh ja.
1: Hupkei. Doet hij altijd, hè?
0: Ja, de microfoon standaard hoog zetten. Ah, ja. Lemmy doet het altijd, ja. Hey, we gaan niet Motorhead draaien vandaag, volgens mij.
1: Jammer.
0: We gaan wel draaien, Floris. Ik had voor jou de eerste track klaargezet.
4: Pak even mijn papier.
0: Hot Blood.
1: Ik heb hier papier, jongen. Je kunt het gewoon van papier doen.
0: Het singeltje is zelfs in de studio.
4: Yes. Ja,
0: had je nog meegebracht.
4: Voor het geval dat.
0: Ja.
4: Nee, eerst had ik Hot Blood. Nummer Soul Dracula.
0: Ja.
4: Bij velen bekend.
0: Ja, we hebben hem inmiddels allemaal op single.
1: Vele bekend. Ja, daar heb jij voor gezorgd. Want jij komt dan nou een keer met... wie wil deze single? En dan, zo voor je het weet hebben we hem allemaal.
5: Als er nou al een keer vinkjes onder een foto.
0: Ja, Floris heeft een loods in zijn tuin vol gepakt met plaatjes.
1: Niet te veel vertellen, hè, want dan wil iedereen dadelijk. Hè?
0: Dus daar komt wel eens wat onze kant op. Daar zijn wij heel blij mee, Floris. Dankjewel.
4: Maar graag gedaan.
0: Zullen we hem draaien?
4: Ja, goed.
0: Eerste feestelijke liedje van de avond. Komt-ie aan.

0: Ees, Barend.
1: Ja, die had ik meegenomen.
0: Oh, zijn die van jou? Ja. Van Tori.
1: Hey, welk nummer was dat, Dirk?
0: Het Soul Dracula van Hot Blood.
1: Ja.
0: En ik hoorde op de achtergrond af en toe de Ghost of Jeffrey Epstein nog. Hallo, kom hier, little girl. Nee? Hoorde jij hem niet?
1: Nee.
0: Of was hij dan niet?
1: Ik weet het niet.
0: Ja. Yeah. Vond het wel een actueel grapje eigenlijk met al die. Ja? Waarom moet je nou lachen? Het is gewoon bloedserieus, hè?
1: Ja.
0: Die man kan niet door de beugel. Oh. Sorry. Ja. Plus.
1: Ja. Hey, jij had ook een nummertje meegenomen.
0: Oh ja, ik heb een carnavaleske hardrock act, maar wel met serieuze ondertoon.
1: En schmink,
0: ja, nee. Alice Cooper, die houdt ook wel van een verkleed partijtje, hè?
1: Ja.
0: Dus, waarom ik die eigenlijk aangedragen heb? Ik heb eigenlijk een beetje een, verdrietige mededeling. Ik heb eigenlijk een kennis verloren die ontzettend fan was van Alice Cooper. Die heb ik ooit eens spullen gestuurd. Zou ik maar zeggen, een band tour shirt en een laminate wat ik toen gekregen heb. Omdat ik een keer gewerkt heb bij die show. En daar was deze meneer zeer blij mee en heel trots op dat hij dat had.
1: Okay.
0: En ik heb 2 weken geleden gehoord dat hij helaas overleden is aan een hartinfarct. Dus eigenlijk de afgelopen tijd nooit meer echt gezien. Nog wel af en toe appcontact mee gehad. En dan is zo iemand ineens plop weg. Ja, dat is heel raar, heel onwerkelijk.
1: Ja.
0: Dus en hij was Alice Cooper fan. Dus wilde ik graag een nummer van Alice Cooper aan mijn... mijn maat Peter opdragen. Dus van het album Hey Stupid uit 1991, het nummer Hey Stupid.

0: Nou, had hij het nou tegen mij? Hey, stupid.
1: Ik zou niet weten wie anders.
0: Nou, echt leuk. Dat was Alice Cooper met Hey, stupid. En ja, opgedragen aan Peter. Peter, jongen, ga je goed? Leven was leuk, had hij gezegd. Dus wat dat betreft.
2: Ik zie laten we hier nog maar een feestje van bouwen. Dan.
0: Ja, dan maken wij er nog even een feest van. Ja.
2: Ja, en daar had Floris ook nog iets leuks van meegebracht.
1: Voor een feest? Jazeker. Ik ken hem eigenlijk beter van een of andere cover van een andere band. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel leuk voor in de ether. Drafi Deutscher. Marmorstein en het IJzenbricht.
0: Drafi Deutscher?
1: Misschien dat er meerdere zijn die hem kennen.
3: Ja, ik heb hem op single.
1: Zeker?
3: Ja.
1: Kan dat uit ook. Ja, dat is toch wel apart.
0: Heb jij vinyl thuis?
3: Ja, een enkele.
0: Oké.
3: Een enkel plaatje.
0: Oh, dat wist ik niet, had ik niet verwacht. Nee,
2: de hele wijk begint te verzakken, maar daar hebben we het verder niet over.
0: Ja, oké.
1: Okay.
2: Ja?
1: Ik ben benieuwd, gooi het maar in.
2: Let's go.

0: Also, das war der Trafi. Trafi Deutscher.
1: Ja, welche?
0: Trafi Deutscher. Mit Marmorstein und Eisenbricht.
1: Ja, hij heeft dit nog in het Engels gedaan.
2: Ja? Hoe zou het dan...
1: Voor de Amerikaanse markt. Ik weet het niet. Die versie hebben we nog nooit gehoord.
3: Marble Bricks and Iron Bands staat in de aantekening.
2: Oh, echt?
3: Ja, dat staat
2: wel. Ja, denk ik, doe even interessant intermezzo. Zit hij gewoon af te zagen, hè?
3: Oh, hoezo?
2: Staat gewoon in de aantekening. Oké. Nou ja, ja, jammer. Ik dacht...
3: ik had net kunnen doen of ik het uit mijn hoofd wist.
2: Ja. Nee, dat maakt mij niet uit.
1: Kijken hoor, of je de aantekeningen van de volgende bent, dat je over het weet.
2: Ja.
3: Nee, die moet ik oplezen.
2: Ja, echt?
3: Ja, de volgende band die komt uit Athens, Georgia, dat wist ik wel. Opgericht in 1976. Bestaande uit oorspronkelijk Fred Schneider op zang. Kate Pearson, Cindy Wilson ook op zang. En Kate Pearson op keyboards. Ricky Wilson op gitaar en Keith Strickland op drums. Ricky Wilson was de broer van Cindy. En die is inmiddels overleden. En die is toen vervangen door de drummer. Dus die is toen gitaar gaan spelen. Ik heb het over de B-52's. Wel bekend bij de meeste mensen.
2: Dat is toch met met dat rode haar. Die dame heeft toch zo'n grote rode pruik.
3: Yeah.
2: Ja, hè? Ja.
1: Nou, dat zijn geen pruiken.
2: Wat dan?
1: Nee, dat is een
3: haar.
2: Ja,
3: dat is
2: haar.
1: Die waren wel even bezig voor het optreden.
2: Oké.
1: Ja, dat werd helemaal naar boven van die grote toef hebben ze genoemd.
2: Getoupeerd.
3: Ja, dat was niet altijd zo. Want in deze tijd viel dat best mee. Toen hadden ze nog redelijk normale haar.
1: Oké. Okay.
2: Ik vind het wel interessant dat Steven het over haar heeft. Vind je dat niet?
1: Ja. Ik heb het zelf niet, dus als anderen wel haar hebben, dan...
2: Dit is meteen interessant. Oh.
1: Dan ben ik altijd een beetje jaloers.
3: Ja. Maar goed, B-52's, een van de weinige nummers waar de vocals alleen door een van de dames wordt voor de rekening genomen. Ik zag laatst een live optreden van de nummer wat we nu gaan draaien. En dan staat Fred Schneider, de zanger, die voor de rest ook geen instrument speelt. Die staat dan alleen met de tamboerijn. Dan staat hij echt hele rare, onvoorspelbare dansjes te plegen. Die wel een feestelijk karakter van het optreden zeg maar naar boven halen. Dus vandaar dat ik eraan dacht toen ik deze show aan het voorbereiden was.
2: Ga je dansen dan dadelijk?
3: Nee.
2: Oh. En wat doen we dan met het feestelijke karakter van de show van vanavond?
3: We gaan luisteren naar een leuk liedje.
2: Doe jij dan even een dansje ondertussen?
3: Nope.
1: We denken het erbij.
3: Ja, we denken het erbij. Give me back my man voor de B-52's.

0: Ja, Dimitri, dit is jouw nummer, dus jij mag het ook afkondigen.
1: Oh,
0: vind je dat goed? Ja. Hey. Wat was dat?
2: Weet je iets?
0: Oh. Hoorde jij iets?
1: Nee, ik hoorde niks.
0: Oh, okay.
1: Hoorde jij iets? Het gebeurt ding in jouw hoofd.
0: Wat? Ja.
1: Het was Give Me Back My Man van de B-52's, van hun tweede album Wild Planet. En ik vond het leuk.
2: Ja.
0: Ja, maar ik mis toch dat dansje, hoor. Ja,
2: dat had wel meerwaarde gehad.
0: Ja, als je dat gedaan had, dan had ik er toch wel weer van genoten, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja. Dus ik weet niet, maar Steven die mag misschien. Die gaat misschien wel een dansje doen. Niet?
2: Misschien wel.
0: Oh, misschien wel.
1: Oh. Ja.
2: Van 1980, Wild Planet, gaan we naar 1978. Het eerste album. En daarvan het eerste nummer van de band Devo.
1: Je zit een beetje in je Devo-periode.
2: Ik zit wel echt in mijn Devo-periode.
0: Hoezo? Kun je daar een periode hebben, ja, een Devo-periode?
2: Er is een documentaire over op de Netflix.
0: Netflix. Oh, Netflix. Ja, dat ken ik al. Dat doe ik niet aan, hoor.
2: En ja, goed, aanrader.
0: Heb jij ook zo'n maf petje, of niet? Zo'n maf plastic
2: maakt dopje? Niet uit. Ze zetten van alles op hun hoofd.
0: Oh.
2: Niet alleen die rode dingen, maar ze hebben echt van alles op hun hoofd gehad. En maskers en weet ik veel het allemaal. Een beetje gek. Ze begonnen eigenlijk als kunstenaarscollectief. En ze wilden het heel graag hebben over de devolutie. Dus het concept dat de mens klaar is met intelligenter worden en dat het vanaf hier af aan alleen maar bergafwaarts gaat.
0: Dat klopt eigenlijk wel een beetje.
2: We hebben het over 1970.
0: Ja.
2: De documentaire eindigt ook met holy shit als we geweten hadden hoe het er nu voor stond. maar zij kregen het concept niet echt over de bühne. En om zich heen zagen ze allemaal mensen die ze ook van school kenden. We hebben het over Ohio, waar ze vandaan komen. Om zich heen zagen ze allemaal bandjes ontstaan. En die kregen hun verhaal wel over de bühne. En hadden snel volgelingen en fans. En daar hadden ze iets van, nou, dan moeten we ook maar muziek gaan maken. Maar ja, we kunnen allemaal geen instrument spelen. Nou, laten we in ieder geval maar eens proberen om een instrument te bouwen. Dus ze gingen zelf instrumenten maken. En gitaar met één snaar of twee snaren. Ik weet even niet waar ze mee begonnen. Cassettebandje gemaakt. Opgestuurd naar Jan en Alleman. Waaronder Brian Eno, die net de David Bowie-trilogie afgerond had. En nog met David Bowie in de studio zat in Berlijn. En die waren fan op slag. Dus die hebben die band naar Duitsland gevraagd. Brian Eno, die vond van alles van de toetsenpartijen. Want ja, toetsenist. Bij Bowie, zeker bij Low, veel ingespeeld ook. Divo wilde er niks van weten. Die wilde bij de demo blijven. Dus dat leverde nogal wel frictie op. Dus hij is uiteindelijk gewoon de studio heeft hij verlaten. En David Bowie heeft het gemixt. Met de band.
0: Interessant.
2: Ja, dan had Panino er geen zin meer in.
1: In welke studio was dat?
2: Dat was de studio van Connie Plank.
1: Ah, daar is hij weer.
2: Ja, daar is hij weer.
0: Hoezo?
2: Ja, Connie Plank, daar hebben we het vaker over als het over
0: Connie Plank.
2: Over krautrock gaat.
0: Oh ja, die.
2: Ja, de krautgrootheid die heel veel geproduceerd heeft en gespeeld. En Cluster, Can, Noi, weet ik veel, Kraftwerk.
0: Ja. Allemaal dezelfde plank.
2: Ja, okay. Allemaal dezelfde Connie Plank. Ja. Maar goed, we gaan luisteren en dat vind ik altijd wel tof. Het eerste nummer van een eerste album van een band zegt vaak veel. En in dit geval Uncontrollable Urge van Devo. Let's go. We'll

0: Oh. Is al afgelopen.
1: Jammer, hè?
0: Ah. Ja, ik weet niet of in de jaren 70 de term banger op stond. Maar als die al opstaan, dan was de trein geweest.
2: Een banger.
1: Het hele album is een hele dikke aanrader voor als je dit nummer leuk vond.
0: Ik denk dat ik zojuist in mijn Divo-periode terug ben.
2: Ik moet wel zeggen, jouw dansje, het was er wel. Maar het was een beetje karig.
1: Ja.
2: Had wel wat meer...
1: Nou, er komt zo meteen vast een nummer waarbij jij het goede voorbeeld kunt laten zien.
2: Moet ik het goede voorbeeld laten zien? Dan ga ik toch even de gordijnen dicht doen hier in de studio, denk ik. Dan
0: ga ik aan de andere kant van de gordijnen staan.
2: Ja. Hey, gezellig hier, jongens.
1: Heerlijk. ik heb er nog één achteraan. King Khan and the Shrines. James Brown on steroids. Een beetje meer garage-achtig. Live, echt, het spat echt van het podium af. Ook uit Berlijn. Althans, het is een Canadees van origine, meneer Khan. Arish Ahmad Khan heet hij. Maar hij woont in Berlijn.
2: En hij komt uit Canada, zei je net.
1: Oorspronkelijk.
2: Ja, hij heeft wel echt een Canadese naam, vind je ook niet?
1: Ja.
0: Canadees.
2: Ja, vooruit.
1: Oké, van hun album What Is uit 2007, het nummer Land of the Freak. Ook feestelijk.

0: Nou was King Khan en The Shrines met nummer Land of the Freak. Is dat dan het, is dat een kleine verwijzing naar... hoe heet die man met die blonde pruik daar aan de andere kant van de wereld? Land of the Freak.
1: Over clowns gesproken.
0: Ja. Dat kan niet, hè. Want
1: dit, dit is geen actualiteitenprogramma.
0: Nee, dit is uit 2007. De kan, deze man is, heeft een vooruitziende blik gehad van King Khan en The Shrines. Ja.
2: Ik dacht dat het oud was.
0: Zeg ik dat niet goed? 2007 staat daar.
1: Ja, correct. Ja. Dus nee, dit is niet ouder, nee.
2: Nee, ja, het klonk, ik had dat jaartal niet zien staan.
1: En ik dacht te zweren dat ik ze op Incubate gezien heb, maar ik kreeg het niet teruggevonden.
0: Hoezo dan?
1: Ja, ik heb volgens mij deze plaat bij de band zelf verkocht.
0: Oh, jij hebt deze plaat ook?
1: Ja.
0: Oh, interessant.
1: Ja.
0: Nou,
1: hele album is wel leuk.
0: Hoppakee.
1: Dat heb ik al vaker gezegd vanavond.
0: Ben je een klein beetje fan, Steven?
1: Ja, ja, leuke band.
0: Fanboy.
1: Ja. Feestelijk gitaarmuziekje, ja. Ja. Ik hou er wel van. Zo ook.
2: Zo ook.
1: Over slechte bruggetjes.
2: Ja, slechte bruggetjes. Nou ja, de volgende band is ook een gitaarband.
0: Hè?
2: We hebben het over The Div, een Nederlandse new wave band uit Delft. Kenmerkend was het strakke hoekige geluid en het gebruik van Nederlandstalige teksten. In ieder geval tot en met 1986. Toen zijn ze even op de Engelse tour gegaan en vervolgens in 1990 gestopt. Niet in de oorspronkelijke lijn, maar vanaf 1984 zat Michel Schoots achter de drums. Ook wel bekend later als Magic Stick van Urban Dance Squad. En nou ja, het is niet, want we hadden het eerder over het eerste nummer van de eerste plaat. Dat is dit soort van. Ze hebben hiervoor wel een EP uitgebracht. Want dit is het eerste echte volle album. Dat album heet Europa is hier. En de eerste track van die plaat is Insecticide.

0: Insecticide van de Dave.
1: Ja, dat vonden wij net allemaal, hè? Dat wij zouden niet denken dat dit uit 1982 komt, hè? Het zou gewoon van nu kunnen zijn, toch?
2: Zeer goed geproduceerd. Ja. En, ja,
1: heel actueel.
2: Behoorlijk wat bands die dit geluid...
1: De stijl dan, hè? De stijl.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Frans Ferdinand heeft denk ik ooit wel eens een keer een plaatje van de Dave gehoord.
1: Dat kan bijna niet anders.
2: Ja.
0: En de volgende is weer van mij. We blijven een beetje in hetzelfde hoekje hangen. We gaan,
1: kan allemaal zomaar. DJ Steven, grote regisseur van deze lijst.
0: Ik zou deze twee ook achter elkaar beginnen,
1: ja?
0: Denk ik.
1: Oké. Okay.
2: Hey, kijk.
0: Ja. We gaan we blijven in Nederland.
2: Fijn dat we een keer kennen in de studio.
0: We blijven in Nederland. We gaan iets meer richting de punk. En we gaan een paar jaar terug in de tijd. In 1978. De Amsterdamse punkband van het eerste uur Panic. Oorspronkelijk heette ze Peter and the Garage. Big Peter and the Garage. En maakte ze rock and roll. En later zijn ze punk gaan maken. De band stond vooral bekend om de grootste optredens en de wilde toeren van de lange zanger Big Pete. Peter ten Seldam, ook wel Peter Penthouse genoemd, schijnbaar.
2: Hoe? Goeie naam.
1: Peter Penthouse?
0: Peter Penthouse. Amsterdamse band Panic dus, van hun album 13 Requiem for Martin Heidegger.

0: Ja?
1: Ja.
2: Ja, Requiem voor Martin Heidegger van Panic. En een van mijn collega's in de studio die merkte net op dat Peter ten Seldam recent, werd in december 2025, zijn laatste adem op deze aarde heeft uitgeblazen.
3: Ja. Nou, dat is niet zo, niet zo heel leuk eigenlijk.
1: Dat is wel feestelijk puntelijk.
2: Ja, dat is wel een feestelijk puntelijk. Ja. Ja. En ik las ook nog iets van dat hij bij het afscheidsconcert in Paradiso al ter nauwernood aan de dood ontsnapt. Omdat zijn Sinterklaas kostuum en baard in zwaar geflogen. Dus toen heeft hij zich op het podium al rollend, zeg maar, als soort van geblust. Met wat hulp van roadies en heeft hij het overleefd. Maar dat is wel een goed rock'n'roll verhaal.
1: Dat is zeker,
3: zeker
1: een
3: goed rock'n'roll verhaal, ja. Heel punk. Ja. Minder Sinterklaas kostuum.
1: Dan komen we nu op het moment dat de gordijnen dichtgaan. Dirk zijn tandjes zal laten zien. Gelukkig is dit alleen radio.
3: Ja.
1: Dus voor de mensen thuis zal het heel
3: erg. Waarom begin je nou over dat dansje dan?
1: Omdat je dat
3: Zelf in hebt geleid, zeker.
1: Ja.
3: Ja. Nou, ik zal jou dadelijk plezieren en een dansje doen.
1: Met welk muziekje gaan we daarvan genieten?
3: Ja, we gaan van de punk naar de stoner. Althans, een soort van feestelijke stoner. Ken jij de band, Steven?
1: Van naam.
3: Gnome uit Antwerpen. Drie olijke kerels met kaboutermutsen op. Die dan
1: dat moet jou aanspreken.
3: Een vette stoner riffs maken. Yes. Ja, dat doen ze al even. En ik heb ze een keer mogen zien in een volgepakte zaal bij Little Devil. Op een hete zomeravond in 2023. Overal mensen met kaboutermutsen. Heel veel bier. Het leek op carnaval. Dus daarom vond ik eigenlijk dat dit gedraaid moest worden. En afgelopen zomer hebben ze ook weer een keer gespeeld. Alleen daar was ik niet bij. Was ook in het Little Devil. Maar zeer fijne feestelijke stoner. Met een knipoog, want het is niet helemaal serieus. Maar wel lekker, lekker. Dus we gaan luisteren naar Gnome. Van een nummer van hun album King uit 2022. En het nummer heet Wenceslas.

0: Dat was Gnome. Met het nummer When's the Class. Dat zong hij ook als laatste, hè? Hey.
1: Hoorde jij weer iets?
0: Ja, ik wel. Dat was
1: die,
0: dat was, dat was diezelfde Gnome, jongen. Die net die achter de knoppen zit.
1: Hmm. Maar niks van Gnome.
0: Waar is jouw puntmuts eigenlijk? Thuis. Op het nachtkastje.
1: Een stomer.
0: Met de... Naar de stomer? Wat zeg je nou?
1: Stomerij. Ja.
2: Stomerrok.
0: Stomerrok.
1: Wauw, het niveau daalt.
0: Ja,
1: echt.
0: Daar kunnen we niks aan doen. Hè?
1: Niks over gelogen. Feestelijke stoner. Ja, ja. Absoluut.
2: Ja, en luisteraar. We hebben zojuist het beste lijstje vanavond.
1: Ja, Dirk.
0: Ja, allemaal een grote bek. Hè? Allemaal zeiken.
1: Potverdorie, man. Echt.
0: Ja.
1: Hoe lang heb je erop gestudeerd?
0: Nou, dit zit gewoon in mij. Dat kan ik gewoon. Ja.
1: Ja, ik zou er echt overwegen.
0: Ik kan niet veel, maar dat kan ik dan toevallig.
1: Ik zou overwegen om dat bij een functioneringsgesprek toch een keer te bedoelen.
0: Ja, zo. Dat, dan zeg ik, baas, let op. Zal ik een dansje doen zo? Hey, ja. Baas. Hey.
1: 10 punten, echt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Oké. Okay. Hey, naar Vlaanderen.
2: Yes, nou ja, we waren al in Vlaanderen, toch?
0: Die jongens kwamen uit Antwerpen. Ja.
1: We blijven daar.
2: We blijven in Vlaanderen, in Melzele. Denk ik dat het uitgesproken moet worden. Geen idee eigenlijk. Daar vandaan komt de garage rock band Suns. Die heet zo omdat hun vaders bevriend zijn. Dus
1: het was voor mij, live was het echt voor mij een punkbeleving.
2: Ik heb het idee dat ik ze op Best Kept Secret ook een keer gezien heb. Maar daar heb ik eerlijk gezegd ook niet geverifieerd. Maar jij gaf in ieder geval aan dat je ze in Valkhof Festival Nijmegen hebt gezien.
0: Moeten jullie gewoon niet gewoon minder suipen dan? Dan weten jullie die dingen allemaal.
2: Nou, ik weet over het algemeen best wel van wat ik gezien heb. Alleen in dit geval weet ik het niet 100% zeker. Er zijn wat mensen die er qua naam aardig blijken.
1: En het antwoord op de vraag van Dirk is alsnog ja.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar goed.
1: Maar ik weet het meestal ook nog wel. Ja.
2: De band Suns van hun eerste album Family Dinner gaan we luisteren naar Ricochet.

donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Ja, wat was het nou? Alien Nose Job met television sets?
1: Ja.
0: Maar dit klonk dan weer ouder. Dat leek dan een beetje... Hiernaast mij zat iemand... hey, oh, let's go te roepen.
1: Ja.
0: Ja. Bent, toch, dat word ik uit, toch? Of niet?
2: Ja, dat merk ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Op het begin dat klonk precies hetzelfde. Ja,
1: wederom een eerste nummer van een eerste album van deze band. Uit 2020. En het klinkt inderdaad vrekt het veel ouder.
0: Ja, ja, als de Ramones.
1: Ook feestelijk punky, ja.
2: Niks mis mee.
1: Ja. Multi-instrumentalist.
0: Oeh, ja, die hebben wij vaak hier, hè? Ja.
1: Jake Robertson. Solo thuis begonnen in 2017. En geëvolueerd naar een volwaardige viermansband. Punk, hardcore, garage, new wave. Tik alles wel een beetje aan. In dit geval echt oldschool punk. Ja.
2: Lekker.
1: En feestelijk.
0: Feest! Ja. Feest. De volgende band is ook feest. Want die hebben wij toen gezien, hè, op zonder Quip.
1: Over feest gesproken, ja.
0: Ja, Frankie and the Witchfingers. Ja.
1: Ik dacht, dat ga ik niet tof vinden.
0: Ja,
1: wauw, ik heb het er nooit zo mis gehad.
0: Ja, dat hadden ze allemaal. Vloeistof Diaz en een hele drukke stage performance. Was echt heel druk, hè. Ze waren echt heel actief, ook vond ik.
1: Ja.
0: Dansen. Het publiek was ook goed in de mood.
1: Ja. Ja, dit was echt een feestje.
0: Ja, dat was een verrassing.
1: Weinig confetti, maar...
0: Wat? Red Catetti, hier komt de confetti.
1: Nee, er was geen confetti.
0: Oh, er was geen confetti, maar dat mag denk ik ook niet.
1: Ik denk, niet drukken.
0: Ik denk dat we heel veel gezeik krijgen als we hier in de studio komen.
1: Nee, bij dit optreden bedoel ik.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hebben we het niet over nu dan?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik zei, nee, bij Frankie and the Witchfingers. Oh, die band hadden we nog helemaal niet genoemd.
0: Jawel, heb ik net gezegd.
1: Oh, wel, sorry.
0: Jongen, jongen. Dimitri, ik heb net toch gezegd, hè, Frank?
2: Ik heb geen idee. Ja.
1: Moet
2: geen actieve herinneringen.
0: Hij kiest geen partij.
1: Ik ga morgen terug
2: luisteren. Nee, ik heb echt geen idee.
0: Wat was je doen dan? Zit, radio, zit jij stiekem iets anders op je laptop te doen?
2: Ik zit gewoon te lezen.
0: Zit jij de Epstein-files te lezen?
2: Wat hier staat?
0: Jongen.
1: Ja, nee, er was geen confetti bij het optreden, okay. Maar dan mocht de pret niet drukken.
0: Nee, precies.
1: Dat was wat
0: nee,
1: ik zei.
0: Nee, dus de volgende keer, Frankie, neem je gewoon een bak confetti mee.
1: Exact.
0: Ja.
1: Dat
0: dan
1: is mijn
0: wens.
1: Dan
0: gaan we eens eventjes...
1: Ik ga ze een berichtje sturen.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed.
2: Ze waren er later of eerder ook in Don Roosje. Gewoon een show van Frankie Dutch Fingers. Daar was ik bij.
0: Oh, die heb jij nog solo gezien, ja?
2: Ja.
0: Heb jij ook de confetti gemist?
2: Nee, dat ik wil inderdaad even... beamen dat ook daar geen confetti bij was.
0: Ja, was wel de sfeer goed? Was wel lekker...
2: Ja, was leuk.
0: Goed zo, goed zo. Dus, Frankie, voor je speciaal voor Frankie zelf, dan Frankie and the Witch. Fingers van hun, ik denk hun laatste album Trash Classics, het nummer Economy.

0: pot, Jan Dikke Doosie. Hench heet, was dat. Hench met het nummer Self-Repair Protocol. En daarvoor hoorden wij onze Frankie. Frankie and the Witchfingers met het nummer Economy.
1: Ook door een van de luisteraars is nogmaals bevestigd dat er bij Don Roosje bij het concert van Frankie and the Witchfingers geen, ik herhaal, geen confetti aanwezig was.
0: Wie heeft Nick dat bevestigd?
1: Nee, Michael.
0: Michael? Ja. Oh, oké. Okay, ja.
1: Okay. Er was geen confetti.
2: Geen confetti.
0: Al, like nummer hè, van Hench. Hè? Ik kwam net met de term Pac-Man Punk. Vond je dat ook al?
2: Dat is een beetje denken aan die kippen van de Muppets.
0: Kippen van de Muppets?
2: Ja. Want dat van die kippen bij de Muppets. Ja? Die dan ook... dat soort dingen te doen.
0: Doe nog eens. Ja, ja.
1: Oh, jij kunt dat goed.
2: Ja, weer een talent gevonden.
1: Ik zou dat echt bij mijn functionist.
0: Ja, doe ik het dansje en doe jij die kip na.
2: Misschien dat we gewoon een
0: duo.
2: Een soort van moeten gaan toeren daarmee.
0: Ja, nieuwe Basje en Adriaan. Van het
1: als iemand ziet dat Hench in de buurt is, pols mij ook even. Want dit is live echt een kolkende feestmassa.
0: Ja, jij wil graag, hè?
1: Ja, ik wil wel graag, ja. Ik vond het niet de tofste track van de band. Maar, en goed, ze zijn volwaardig in alien outfits en... elk dorp, elk stad die ze aandoen voor de optreden, gaan ze ook echt de straat op in hun kostuum. Ze gaan ze met mensen praten alsof ze daadwerkelijk van een andere planeet komen. Dat is wel humoristisch.
0: Zij nemen het wel erg serieus dat ze van
1: hun thema dat voeren ze overal in door. Ja. Ze zijn in Manchester geland.
0: Ja. Je wou nog iets zeggen, hè? Of niet? Je had net. Je kon er niks mee.
2: Ik kan er niet zo heel veel mee.
0: Nee, ik kan
2: er helemaal niks met deze muziek, maar ik vind het. Mooi om te zien dat jij nog in je telekidsfase zit. Daar geniet ik van.
0: Ja, het kind in mij is nog niet...
2: Nee, dat is nog niet bekend.
1: Dankjewel, Floris.
0: Ja. Ja, jij vindt het mooi, hè, dat ik ook eens een keer...
1: Eindelijk wordt Dirk ook een keer
0: op de pijnbank ga. Ga vooruit dan.
2: Ja, daarom moest ik ook opdraven. Ik neem de taak serieus.
1: Wij moeten Floris vaker uitnodigen.
0: Nee. Jawel hoor.
1: Hey, dan,
0: gewoon komen.
1: Gaan we terug naar Vlaanderen en Belgisch Limburg. Voor de volgende band die vorig jaar echt wel een heel mooi jaar hadden. Roadburn, Sonic Whip en Down the Hill.
0: Hebben wij die op Down the Hill gezien?
1: Dat was het jaar daarvoor alweer.
0: Hè?
1: Ja. Of zaten wij de Kitchen Brothers? Jazeker.
0: Zaten wij niet toen gewoon een steak te eten?
1: Nee.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hebben we die vorig jaar gezien?
1: Ja.
2: Te veel gedronken, heer Dirk.
1: Het jaar daarvoor.
0: Nee, het jaar daarvoor dan?
1: Ja.
0: Hé?
1: Dat zeg ik.
0: Oké.
1: Misschien moet je minder drinken.
0: Ik moet ook minder drinken tijdens.
1: deze band gaat wel lekker. En ze hebben als droom om op Desert Fest te spelen. Nou, dat moet in Antwerpen denk ik wel een keer lukken. Als het niet al gelukt is inmiddels. Stoned and Dusted in California zouden ze graag nog een keer aandoen. Ja, moet ook wel lukken, denk ik. Echt, deze band zit wel in de lift. We gaan luisteren naar van het album Mojo's Heavy Cream uit 2023. Het nummer Shangri-La van Mojo en de Kitchen Brothers.

0: was Mojo and the Kitchen Brothers met...
1: Shangri-La.
0: Shangri-La, ja, gelukkig. Ja, mijn god, gelukkig niet Gerard Joling met Shangri-La.
1: Dat was een cover.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, ja, dit klapte live ook echt goed op. Deze gasten zijn goed bezig. Ga ze live zien, echt. Aanraden.
0: Heb jij aandelen in die band?
2: Nee.
0: Of heb jij, Desiree iets beloofd?
1: Desiree. Oh, wacht, ze zitten op haar label.
0: Ja, op Le Bear, hè, van Desiree. Ja.
1: Oh, die moeten we nog een keer uitnodigen hier in de studio. Ja,
0: ja, maar ik weet wel, de eerste keer was ze heel enthousiast. En de tweede keer zei ze, wie zijn jullie eigenlijk? Weet je dat ook? Ja.
1: Zij moet ook minder bier drinken.
2: We hebben wel een rode draad te pakken, hoor.
3: Ja, inderdaad.
1: Wil jij trouwens nog even iets over dit nummer zeggen, Floyd?
3: Nou ja, ik ben blij dat we toch weer terug op niveau zitten. En weer lekker met een paar gitaar aan de gang zijn. In plaats van met een Game Boy.
1: Ja. Prima. Nog een rode draad. Dirk?
0: Hè? Wat? Wat? Ik kan eruit dadelijk. Het is klaar.
1: Hey, we gaan het een klein beetje... we hebben het hier vaak niet over politiek en actualiteit en het geloof. Maar we gaan toch even over het geloof hebben. Dirk-team.
3: Nou, we gaan gewoon even weer oldschool punken. Een man genaamd Eric Reed Boucher... uit Colorado, United States of America. Die kennen wij allemaal beter als Yellow Biafra. En dat is de frontman en zanger van de Dead Kennedys.
0: Dus die man die zijn mond nooit kan houden als hij eenmaal aan het praten is... dan krijg je hem niet van het podium af.
1: Ik ken dat ook zo vertellen.
0: Oh. Nee, maar welk podium?
3: Maar goed, die heeft in begin jaren 90 heeft hij een collab gehad, zoals dat mooi heet... met de Canadese punkrockband No Means No... Die ken ik vooral van shirtjes. Er zijn heel veel mensen die No Means No shirt hebben.
1: Ja.
3: Die hebben samen een plaat opgenomen. The Sky Is Falling and I Want My Mommy. En daarvan komt deze
1: goeie albumtitel trouwens.
3: En die heet Jesus Was a Terrorist.

0: Jeez, man. Zijn jullie boos of zo? Onder punk allemaal vanavond? Bah. Hé, hey, ik hoor jou niet. Zet even je microfoon aan.
1: Oh ja, zal ik die aanzetten? Ja. Hoppa, zei ik.
0: Hoppa. Hoppa. Ja. En wie zei je dan hoppa?
1: The Reverend Horton Heat. Met Psychobilly Freakout.
0: Psychobilly Freakout. Zo.
2: Ja.
1: Ja. Gas erop. Oh. Knallen met je handel.
2: Feestmuziek.
1: Ja. Meer had ik er niet over te zeggen. Gaan we naar jou, Floris?
2: Ja, gaan we naar mij?
1: Ja? Ik had niet gedacht dat we dit in onze show zouden draaien, maar ik ben er wel blij mee.
2: Nou ja, goed. Je moet de mensen toch een beetje opvoeden.
1: Ja, zo is dat.
2: Er wordt tegenwoordig te veel verkeerde editie van dit nummer gedraaid.
1: Ja.
2: Met te weinig gitaren.
0: Hoezo?
2: Nou, het schijnt, iedereen vindt dit nou leuk, alleen dan de softere uitvoering.
0: Er is een andere versie van dit nummer.
2: Er is een slechtere versie.
0: Nog een slechtere versie. Oké. Okay. Ja. Hij zegt het.
2: Ja. Een beetje gitaar is nooit mis.
0: Nee, nee. Maar waar hebben we het over dan?
2: Nou, ik dacht Baila van de BZB.
0: Oh, jawel, dat weet ik wel. Ja. Dat is zo'n hele foute dansversie van, toch? Zo'n carnavals dansenstampen versie.
2: Hij probeert een beetje te verdringen.
0: Ja, dat snap ik, ja.
3: Heropvoeding van de mensheid.
0: Ja.
2: Ik heb hem al naar een verschillende mensen laten horen en die vindt het inderdaad beter als als de recente versie.
3: Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat het een BZB cover slash
0: was. Dit speelden ze al zo lang, jongen.
1: Is van het eerste album.
0: Al het feest.
2: Ja. Dat is altijd gezellig, ja.
1: Van hun eerste album uit 95.
0: Sigaren ganz auf meinen Billen.
1: Net gestopt waren als metalband Zimosis. Dat wist ik dan weer niet.
0: Is er ooit eens een metalband geweest?
1: Ja, dat hoor je hier wel terug.
0: Inderdaad, prachtig.
1: Ja. Dragen we deze op aan Dennis.
3: Ja.
0: Welke Dennis?
1: De voorzitter van de fanclub. Maar die is niet meer, helaas.
0: Oh, oké, okay. Nou dan zullen we dat...
1: Dennis, voor jou.
0: Ja.
1: We gaan draaien. Baila, BZB.

0: Silita, Kimor, Avila, España.
1: Olé.
0: Así estás, que amor.

0: Ja, ik zit naar de Schlager te luisteren op de achtergrond. Heerlijk. Maar waar hebben we net naar geluisterd dan?
1: Belgian Nationality.
0: Ja, ja, dat is niet jouw Vlaamse bloed, dan begint dan toch te koken, hè, op een of andere manier. Ja.
1: Eerste bandje ook luisteren in 91 op School Zout in Axel. Georganiseerd door de scouting.
0: Ja. Die kwamen zeker spelen voor twee kratten jupilair of zo.
1: Dit is pretpunk, kratten jupilair aan het podium.
0: Gaan.
1: Ja, en gaan.
0: Shirtje uit te gaan.
1: Ja, boeren pretpunk. Ja.
0: Hé, meer punk? Ja. Jongens, wat is dit? Dat is toch psychedelic radio? Zit u allemaal een beetje boos te doen?
1: Vandaag even niet.
0: Oh,
1: ja, vooruit. Iets minder. Ja. Alhoewel de volgende.
0: Ook weer punk. Of niet? Ja, toch?
1: Ja, maar die tikken. Deze band tikt het psychedelische spectrum wel aan. De OC's.
0: Oh, die hebben we op Sonic Web gezien.
1: Tegenwoordig heet ze OC's.
0: Dat is die rammelband.
1: Ja, jij vond het iets te hard rammelen.
0: Ik vond het te makkelijk. Ik
1: vond dat heel energiek. Twee drummers, alles netjes vooraan het podium uitgelijnd. op een rij.
0: Ze vielen nog net niet over het randje van het podium. Gas. Zo dicht stonden ze bij het podium.
1: Gas erop. Ja, veel harder rammelen. Het kon net nog. Ja, heerlijk. Het nummer The Dream van The OC's. Let's go.

0: Nou, nou zeg.
1: De OC's. Of The OC's. Met The Dream. En ik moet jou even streng aanspreken. Want je hebt weer het langste nummer van de set uitgekozen, Breepoel. Weer.
2: Ja.
1: Weer. Alweer, hè? Ja.
2: Ik ga in een hoekje mezelf schamen.
1: En dan ook wel een lang punknummer. Ook nog.
2: Ja.
1: Ja, dat kan niet, hè? 3 minuten, max. En dan klaar, hè, met punk.
2: Hmm.
1: Nee, nee. Hij moet weer 7 minuten gaan, hoor.
3: 6,52.
1: 6,2, ja, dat vind ik 7 minuten. Zo. 7 minuten straftijd.
2: Het is goed dat jij de tijd niet uitgevonden hebt.
1: Maar wat doe jij in 8 seconden dan?
2: Er is van alles te doen in 8 seconden.
1: Ja. Tjonge, jonge, jonge. En in één keer gaat de kinderbijslag omhoog. Hè? Oké.
2: Oh, ja.
1: Gaan we gewoon een beetje...
2: Misschien moeten we muziek gaan draaien.
1: Een beetje stonen luisteren, ja.
2: Ja?
1: Beetje stonen,
2: een beetje
1: ja.
2: Dan.
1: Red Fang.
2: Ja.
1: Red Fang. Hey, en nog een oud nummer ook van Red Fang. Uit 2008, Prehistoric Dog. En dat is vooral heel carnavalesk. Omdat de clip gewoon een hoog carnavaleske... Ken je de clip van Prehistoric Dog?
2: Ik heb deze wel eens gezien.
1: Ja, daar staan ze een paar van die...
2: Hebben ze hier, is dit de clip waarbij ze ook hun eigen bier presenteren? Of niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar daar staan ze een paar van die cosplayers uit te dagen. Van die mensen die dan Dungeons and Dragons pakken aan hebben.
2: Ja.
1: En dan gaan ze zelf optreden en blikjes bier leeg drinken. En van die lege blikken gaan ze dan harnassen maken. En dan gaan ze vechten tegen de cosplayers.
2: Ja, ik weet het.
1: En allerlei ledematen vliegen door de lucht. En een hoop, hoop bloed en flauwekul. En ja, heerlijk.
2: Ja, deze houden van een feestje, deze gast.
1: Niet te serieus nemen. Maar,
3: is dit Gwar, toevallig?
1: Nee, Gwar. Ja, maar de flauwekul met spuitend bloed en bier en zo... wat dan toch nog door de keel naar buiten komt... omdat er al een gat in zit en zo. Van dat soort dingen. Ja, nee, dat is gewoon heerlijk. Het is heel slecht, special effects en zo. Ja,
3: dat is altijd goed.
1: Ja. Dus ja, van hun eerste platen 2008, Prehistoric Dog...

0: Zo. Dat was Red Fang met Prehistoric Dog. Zo, dat is iets anders, hè? Als het die hele avond al van die pispunk. Zo, hoppakee. Grote mensenstoner.
1: Ja, goed, hard raken. Ja. Ja,
0: bij die gasten zijn de ballen wel ingedaald, jongens. Zo. Kan ik nog even zeiken.
1: Dus.
0: Jij mag.
2: Oké. Dit wordt wel even iets anders. Minder punk en minder stoner. Maar wel feestelijk, vind ik in ieder geval. De Britse Los Campesinos komen uit Cardiff, Wales. Een bond gezelschap van 5 mannen en 2 dames. Van de debuutplaat Hold On Now Youngsters gaan we van Los Campesinos luisteren naar You Me Dancing.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.